Want ik spreek je vrij en ik los je geheimen bij mij. Want ik spreek je vrij en ik los je geheimen bij mij.

Ingrid Jonker, al uw dronken, slinger in die groot zwart zee, slinger in die groot zwart zee. Rondom Tali, rondom Trali, die zwart zee ja en zij zee nee, die zwart zee ja en zij zee nee.

Winfried Jonker, al uitdronken, koets verse wat geen ziel kan lezen, wat geen ziel kan lezen. Tot bij je woord van zoon en woord, waar liefde niemand knieën niet, waar liefde niemand knieën niet.

wegtrek met die son op achter my. De dooiskloof se donker nek met hoop wat voor my wei. Storm twee klein sinkies verby maats my arms vol.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Dakke wat ras in die achterplas. Op die zolder is het ding wat blaas. En op die vloer van een kombuis speel die katte met de muis. En in die skaris van mijn oma's huis, die wind

ons bly mos by my ma. Ons ry een naweek na my ma se dogter en soek mekaar. Moribeng, Musina Polikwani, Bombila, Kondo, Mshishinshin, Mlas, Imalaseni.

zit bij die straatcafé. Ik kijk al die mensen, loop heen en weer. Boemelaars bij die bimpiebar. Fontana is open tot laat in die avond. En kaalvoet kinders in die straat. Wijs parkeerplek aan. En hou dan die hand, hou dan die hand. Hou op die hand. Geef

Chelsea Hotel. En stemmen en muziek klinken elk woonstel. En ons zit in die zon en ons drinkwijn. Ons survive met een helse lot pijn in ieder landje. Kom ons drinken op die een, wat zij dromen leuk. Die een, wat krijgt.

los van mijn godskop. En hij draait zijn kijk naar een ander dier. Hij vangt omhoog, want hij is mos hier. Want hij is gewetenloos vrij. Hij gelukt.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Vrienden vraag, hoe gaan het? Ek antwoord, nee, dis reg. Maar elke sin volstukkend, soos een skryfsel sonder ink of plek.

0: verheven. Om weer liefde te vinden, is dit al hoe ik ooit had.
1: Luister FM.

0: 21 minute na 8, julle is ingeskakel hier op die Grootpak Breakfast met my Lise Marie en het natuurlijk Jankel's Vibes, my liefie Glitch, net voor het WGNL met een roadtrip en Rooksyn en Early Bee met halfpad. Nou, of jy roadtrip en of jy my halfpad kry, maak jy saak nie. Hoe kan jy jouself vind hierdie lang naweek of hierdie skoolvakantie? Ek hoop jy maak die beste daarvan. Maak het lekker, maak lekker memories, is die belangrike ding daarvan, nee? Ek het ook een lekker propvol naweek wat voorlee met feeste en alles wat aangaan. Sondag gaan ek so bykie die vintage karre aandurf en so bykie op 'n trippie gaan, so ek maak het draai, julle weet waarvan ek praat, maar dit maak het net lekker. So, ek hoop jou naweek is propvol en ons kuier nog lekker tot so net voor 9. Ek het nog so bykie Arien Louise van Wyk, Dirk van der Westhuizen en Ampie wat deertrek, sowel as jou nuus hooftrekke om 8:30. So bly net waar jy is, reg hier op jou lekker luisterstasie.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

geen om wie het zien. Ik en jij ken elkaar. Geen om waar ik leen. Mezelf jou niet gespaard. Je moes is begraven. Die skippers in die haven. Die wacht voor mij.

Ek was 23 dae kort van 31. Magda Grywenstein, 27 jaar oud, en dan nog so 2 of 3, dan gaan ons muziek maak. Enid Roberts Ferreira, 29, Marijke Blakeway, 34 en met die tweede 35. Deidre Nel, 21 met die eerste dochter, 25 met die tweede en I'm still blessed. Ek kan so dink.

om dit wat ik eet voor jou in te ruil. Ik besef het is donker hier. Besef het is donker hier.

Dat was Eddie Klanke van Old Soul met Eikie Breikie Hart. Versoekie van een van ons luisteraars af net voor het dodo met Janneman en John Boucher geef ons het terrein. Die tijd so 16 minuten oor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net aangeskakel het op die naweek afskop. Ek is Etienne Kahn, ek hou jou geselskap tot net so voor 3. Vanmiddag ons speelhuis is oopies. Welkom, stuur vir my een versoek deur of boodskapie 082-333-667. Nou as iets baie goed is, sê mens, dis een feest. En wat is nou beter as een feest? En dit is natuurlijk een carnaval. Dit is weer daar die tyd van die jaar, skit jou vere reg vir die DRC Spring Carnival. Kom geniet stalletjies vol allerlei lekkernye en diekies en daaikies met vermaak vir alle ouderdomme. Die kleinspan kan hulle self geniet met een springkasteel, een bubblehouse, een treinkie rij enzovoorts. Geniet kunstenaars optredes deur die Baienaars Boere Orkest, Morras, Gary Ellis, Rick Mulder, Benie Slabber, Chantel Bosch en J.K. Luister FM saai ook rechtstreeks uit vanaf 9 tot 12, so gryp jou familie en vriende en trek saam op na die DRC Spring Carnival en Auction, dis die 3 Oktober by Dispatch Revival Center.

want ik weet dat ik ze gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af bij jou wijs. Wat een omsteek.

eeuwigheid verdween. Zoals jij de betwijfel, pak je tas. Die horizon roept ons, en redige zoek ons, reis morgen die mas. Als een bitterbeestie dagbreek, kan je troubles in je zak steek, kom maak jezelf vast.

Tag. Fat my hand. En ik vat jouw ziel en vis plastic tussen je bossen, Bobby Santen.

dit was ons twee opkikker treffers vanaand. Modern Talking Atlantis is calling in Eurythmics met Love is a Stranger. Een hartelijke, vrolijke en verrukkelijke goeie naand op die vrijdag aan. En geloof het of nie, ons vier vanaand die laatste vrijdag aand van September 2026. My naam is Ian Diedriks, welkom op die program Klankgolf, elke vrijdag aan 6 tot 9 namiddag, net hier op LuisterFM, jou lekker luisterstasie, ongeag wat jy doen, waar jy is, en hoe jy na LuisterFM luister, die enigste reel is, jy moet 'n lekker tyd hê. Dis al, die lewe is hopeloos te kort, ons onself geniet, voor jou uitvee, en dis al lekker tye wat nog in die pipeline is, maar bitter man. Ek hoop dat jy lekker in week gehad het, dat jylle gister die beste leidag gehad het, of jylle nou een braaidag gehad het, een leidag gehad het, ek weet nie, mense kom elke dag met iets niets op, een kreatieve manier om onself bezig te hou. So vir my verloofde gister is nou nie een braaidag, nie. Gister was een, kom ons krijg ons leven by mekaar en weer op die rechte spoor en ons sal nie nou weer braai. So daarom erfenisdag gevier en nie met die selle activiteite. Maar dankie ook aan Big Nick met die Big Nick Drive elke weeksdag 3 tot 6 namiddag kry vir jou op hoogte van wat alles aangaan in jou nuus met 'n lekker interaktiewe lyn van insetsels. Vat vir jou huis toe, werk toe, waar ook al jy tussen 3 en 6 gedurende die week. Namiddag, jouself bevind. Nico, jy moet 'n lekker naweek hê en rus en dan kan jy op maandag middag weer om 3 uur hier agter die mikrofoon. Maar vir nou sit julle my in beheer en ek vat die verantwoordelikheid nie ligtelik op nie om in beheer te wees van julle vrygaand atmosfeer. Ek gaan probeer om myself goed van my taak te kwyt vanaand. So waarna julle kan uitsien vanaand. Net na jou opgekikkerde ouwes, dan begin ons 6:30 met jou muziekfeite waar of onwaar sessie. En natuurlijk, dit is een ten volle versoekprogram, so jylle moet jylle versoeken vir my deurstuur, 082-333-667 standaard data tariewe geld. En jou versoeken begin 6:45 begin jou versoeken speel. Maar, hoe vinniger jy dit inkry, hoe vinniger word het gelaai, en wie eerste is, wie se versoeke eerste is, word eerste gespeel, so makkelijk soos dit. Annelie van Rooyen se neem op vlerk en Afrikaans sal dans met grassade. Goeienaand.

0: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
1: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
0: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
1: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
0: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
1: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
0: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Kur derm se vir ons as jy my wil. En net voor het ouwe die in sash met die Nola Gay en ons opgekikkerde, gekletste ouwe Afrikaanse dreven. Neem op vlerke en grassade. My naam is Jan Diedriks, goeie naand by die laaste vrijdag aan van September maand 2026. Hoe identificeer jylle vrijdag aand al? Goed, beter of beste? Die beste. Dit is nou tyd vir ons heel eerste insetsel, maar net voor ek by die insetsel kom, ons heel eerste versoek vanavond gaan aan Charlie, en hy het gevra vir Def Leppard se Love Bites. Hy het gesê, goeienavond Ian, lekker om na jou te luister, en is so vrolik te wees, en ek het nou eers aan achtergekom toe jy dit genoem het, dat dit die laaste vrijdag aan van die maand is. Dit voel nie so, maar dit is. En net nou met ons daas of maat chips gehad, wat gesê het, goeienavond, my liekie keeses, Yesterday Zero van John Paul Young, True Love, Ways van Peter en Gordon, hoe sê mens dankie van Jure Els of Reiter in die nacht van Charles, Jacobi of Reen oor my van Quentin. En daar is die oomlik van Gerry en dan nog so paar. Dus ek wil hier een paar van julle versoeken, dan gaan ek kyk wat een beskikbaar is en dan sal ek een van die keeses speel. So as jy vir my versoek deerstuur, maak seker, jy stuur vir my so'n keese van 2 of 3 om van te kies. Of as jy redig net 1 het, dan stuur jy om ook. Dit is ook kloptussel, ek beloof. Ook vir André gehad gesê, nou ons speel asbelief Angels Above Me, of Huis Toe van die Broers, rustige aand vir allemaal en wees veilig. So ek daar so, Huis Toe van die Broers gelaai, so ek hoop dat julle hom gaan geniet. En natuurlijk, dit begin alles kwart voor 7 oor, so 12 minuten, dan speel ek nou al hierdie treffers vir julle. Ook daar so vir Erika gehad wat sê, goeienavond Ian, speel asbelief Kam, Kommandant van Fatman aan my man Lionel. Nou nie die grootste weer nie, maar ons geniet nog steeds elke kam sessie saam met jou. Love you lot, jou vrou Dolla. Nou sê vir my nou waar kamp julle. Jy moet die inligting ook weergee, dat ons allemaal kan saam luister. En saam met julle kan kamp, alhoewel ons nie daar is. Dan die Beatrice, wat vraag ons van Quando van Engelbert Humperdinck, vir my. En dan die Beatrice, speciaal vir jou, wat ek nog daar sal gelaai. Sien, ons het vir Pieter ook wat sê, goeienavond Ian, ons kamp so bykie hier in Jeffreys Bay. Die weer is koud, maar ons geniet het. Dit was so laaste minuut sessie gewees. Wou nie eindelijk nie, ek en vrou lief is in die onderwijs ons laaste 3 jaar om te gaan. Kinders het oor see emigreer en ons geniet nou ons amper aftrede. Nou, het was eindelijk, wel, ek het een niet skepping gemaakt, fraas dat ek sê, jy is op die voorstoep van jou aftrede, en terwyl jy op die voorstoep is, of net op die stoep is, geniet het, maak die beste, skep vir jouself die beste uitsig wat jy kan, en geniet jou leven. Moet nie denk, ek gaan alles doen as ek by die aftrede merk kom, doen het sommer nou al. Tyd nou vir ons heel eerste insetsel, en dit is jou muziekfeit waar of onwaar. Ek geef jou een muziekfeit of een muziekstelling, maar is dit die waarheid of trek ek jou been? Jy moet evalueer en vir my laat weet op die WhatsApp lyn 082-333-67. David Kramer is 50 jaar. Waar of onwaar, laat weet vir my. Irene Louise van Wyk sê vir ons, waar gaan ons dans vanavond? En as jy nie kan dans, dan vraag net, waar gaan ons vanavond? Jy laat jy Lottie dans uit.

0: So, ons het also vir Attie gehad, ons het vir Tian, ek sien ook. Het ons daar so vir die spook van die landloof met 'n paar raaiskote. Die eerste een was die kunstenaar, reg. Ons het ook daar so vir Lianka Mochips gehad, ons het ook daar so vir Chantel gehad, Liesel. Ons het ook vir Franset gehad, Hein. Erika en Lianka. Dankie vir julle boodskappe, waardeer dit opreg baie. Dankie daarso ook Jennifer en Charles vir julle inskakel, waardeer dit opreg baie. Hier's dan Sonneke met selfbewus. As julle ook nog versoeke het, stuur dit deur 082-333-367. Ons is nog besig met al julle versoeke, so as jou treffer nog nie gespeel het nie, hy is wel op die speelhuis. Dit gaan maar nou oor wie eerste vra. En vanavond se versoeke was in kwantiteit oorweldigend.
1: Dit nie mooi nie. Het is hier elke keer die zand wil zien, al wordt het weggeveer. Is het niet mooi nie, net ons twee. Jij blij in mijn kop als ik jou lang al uit mijn sfeer.

Angel De Lange met Ek Huil Oor Jou. Nog een laatste treffer, dan is het tijd voor mij om veel te groet vanavond hier op die Klankgolf program. Dank je wel aan Willy voor jouw boodschap. De boodschap daar sê MG Fola Garage, ey. Nou, ongelukkig, Sound of Silence al reeds gespeel, Willy. En Old Soul het ek deel van my muziek wat tussen nou en 2 uur morgenoggend gaan speel, het ek hom gelaai met so'n bietjie doef doef tussendeur, maar ek sal hom vir jou bietjie vroeër bring, sodat hy daarom speel binne die volgende 20 minute. Maar vir nou is Brian Adams met The Only Thing That Looks Good On Me Is You.

0: Dis maandag tot vrijdag, 6 tot 6 en saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiterna. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By Eastcape Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie, nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastcape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Ooskaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastcape Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

was jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij, Katrina.

Zij voor mij, Katrina, als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij en die laat bommerij. Zij voor mij, Katrina.

0: mij blij? Wil jij nog bij mij blij?
1: Ian Diedriks op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

jij is, omdat je hart van goud is, omdat vrede daar bij jou is. Dus zo kom, omdat jij mijn zoon is, omdat mijn hart bij jou is, omdat jij mijn plek van

Marianne was een girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Sy was zo so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot oud plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

Ach, toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevra, niemand het

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.